0: Wij zijn nog niet weer een jongetje met je tijd te gaan. Ga ik even naar jou komen. Oh, de kabbe moeder die. En maar even zien aan de benen die man wel het eind. Maar dat je me kunt doen, ah,
1: Sorry, I don't know.

0: Daarop wel dat je nog met Peppa. Hallo, wat even?
1: Hallo.
0: Chelsea, Emmanuel Emega, and then a team training by Chelsea, Jordan Anderson, better